en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
1: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
0: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
2: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

fame and no dose. I ain't afraid of no ghost.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
1: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
0: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
2: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
0: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
1: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
0: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
2: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
0: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnsleeg FM.
2: Dit is Jazz op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
3: Goedemorgen, mensen. Mooie zondag. Fijn weer. Niet zo heet, hoop ik, vandaag. En we zitten weer klaar voor een lekker uurtje jazz te beluisteren. Eerst de traditional jazz en straks in de middag de modernere jazz met Wim Wicht. Ja, we beginnen met een mooi stukje muziek. Dat is vanuit Kopenhagen. En dan daarna doen we... Ik heb bedacht om wat... meer onbekendere bands vandaag het te laten zien en te horen. En vandaag begin ik dan eerst met de Engelbert Wrobels Swing Society uit Duitsland, uit het Ruhrgebied. En we gaan luisteren naar een stuk wat ik ook altijd leuk vind om te horen, is Dans les rues d'Antibes.

Dat was Dans la rue d'Antibes. Antibes, de plek waar ook vroeger een heel mooi jazzfestival werd georganiseerd. En waar we ook vaak heel veel mooie bands hebben kunnen horen. Nu ga ik even over naar iets anders. Ik heb zojuist gehoord dat Esther jarig is. Esther uit Wageningen. En ik dacht, ik stuurde maar Pennies from Heaven van de plaat die een Edison kreeg met Denise Jenna. Dus Pennies from Heaven voor een fijne verjaardag.

Ja, dat was Pennies from Heaven van de plaat Take It From The Top van Denise Jenna, die daarmee ontzettend veel succes kreeg in New York en heel Amerika, waardoor heel veel jazzjournalisten over haar schreven en ze vervolgens nog een heel mooi platencontract wereldwijd kon krijgen. Dus dat was een mooie plaat, een mooi stuk. En ook leuk om daarmee verjaardag te vieren, denk ik. Dan gaan we nu verder naar een cd die meerdere mooie stukken bevat. Van wat onbekendere bands, of wat minder bekende bands, zo moet ik dat zeggen. En we gaan eerst luisteren nu naar Deep Creek Jesuits met Clarinet Marmalade.

Dat was Clarinet Marmalade met de Deep Creek Jazz Roots. Dan gaan we nu luisteren van dezelfde cd die gemaakt is voor een heel leuk festival wat eigenlijk bestond uit meerdere zondagen in Bonn, in het heel mooi hotel in Bonn, waar ze elke zondagmorgen probeerden een mooi jazzprogramma met iedere keer een andere band te hebben. En daar namen ze dan ook als voorbeeld een aantal muziekstukken uit de volgende cd. Dus nu gaan we horen de Uralski Band, de Uralski All Stars uit Chelyabinsk in Rusland, met Sessie Bong.

dat was de Ruralski Jazz Band met Sessie Bon. En nu gaan we luisteren naar een andere van de cd en ook van een band die ook in Bon optrad. En dat is Lilian Bouté, een van de favoriete zangeressen uit Wageningen. Dat wil zeggen in Wageningen, niet uit Wageningen natuurlijk. En haar band. Dus met What a Friend.

Dat was Lilian Bouthey op haar best, als ik even mag zeggen. Het is echt altijd een heel goed ontvangen gebeuren geweest als zij hier in Wageningen was. Dus dat was mooi. Dan gaan we door naar een ander stuk van dezezelfde plaat. En dat is een stuk muziek uit de Chris Barber Band. Maar niet van de Chris Barber Band zelf, maar meer gerelateerd eraan. Namelijk, het is de John Crocker Band. En John Crocker was een van de saxofonisten uit de band. En speelde ook fluit in de band van Chris Barber. Vele jaren geleden. En als ik het mag zeggen, wel mijn favoriete versie van de Chris Barber Band. En dan gaan we dus nu horen Easy Living van het John Crocker Quartet.

De mooie muziek van John. Van John Crocker. In zijn band, het kwartet, wat hij separaat naast de Chris Barber Band deed. Excuus, ik was even de richting kwijt. Nu gaan we verder met een volgende. En dat is een klein bruggetje naar de volgende CD. Namelijk met John Crocker was een van de muzici in de Chris Barber Band, Pete Rutherford. En die ook wel eens iets deed buiten de band. Pete speelde trompet daarin. En nu gaan we naar zijn eigen plaat met ook eigen muzici. Luisteren naar Rose Room. Een arrangement van Charlie Shavers en van Alan Hickman. Dus mooie opnames uit 2018 van Pete Rutherford en zijn muzici.

Ja, dat was dus Pete Rutherford met zijn band. En dat waren opnames, zoals ik al had gezegd, uit 2018. Uit Engeland van de band die hij had naast de Chris Barber band bij medewerking. Nu gaan we door met nog weer iets anders. Dat is Billie Holiday, een bijzondere zangeres. Die heel veel teweeg heeft gebracht, ook in de muziek. Er zijn onlangs een keer mensen bij ons voorbij gekomen en die wilden weten of we wat meer konden vertellen, wat we niet konden, over een concert wat Billie Holiday deed. Heel veel jaren geleden, tijdens een tournee, die volgens mij een echte moeilijke tournee was door heel Europa met een bus. En dat concert vond plaats in een Zaan, ik geloof in de Zaandam of in de buurt van Zaandam. En het was bijna niet goed doorgegaan, omdat men niet zo goed vond ik op Billie Holiday paste. En op een gegeven moment haar op een laat moment met een onbekende taxichauffeur liet vertrekken uit het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam, wat natuurlijk helemaal niet goed functioneerde, waardoor ze vrij laat in het concert aankwam. Nou, het was misschien toch niet Zaandam, maar iets als Krommenie of zo, of Purmerend. Maar dat moet ik nog een keer goed nakijken. Het schiet me nu pas te binnen. We gaan luisteren naar een heel bijzonder nummer van haar, wat ze ook wel vaak zong, namelijk Loverman.

Dat was de bekende zangeres Billie Holiday met Love A Man. Eigenlijk, ik hoopte een mooie song, maar het was toch een beetje verdrietig. Nu mensen, is mijn... ik had de afgelopen keren niet zoveel aandacht voor de diverse concerten in de omgeving. En dat moet ik eigenlijk even over excuses aanbieden. Want het is jammer, dat is er een beetje tussengeschoten met de vele muziek. Maar nu ga ik dat even rechtzetten. Wat gaat er gebeuren? Op dit moment, while we speak, is er in Aachen, waar u natuurlijk niks aan heeft, de Dixie Crackers. Om 11 uur vanochtend begonnen. Dus daar gaat u vast niet naartoe. Dan is er op 13 augustus ook iets waar u mogelijk niet naartoe gaat, is aan de Starnbergerzee in Duitsland de beroemde Berghaus Jazz Band. Nou, ook niet. Maar wat wel mogelijk is voor in de omgeving, dat is om te gaan op 16 augustus naar de Pauw in Warnsveld. Daar organiseren ze een jazzcruise op de IJssel ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. En ze hebben 2 bands aan boord en het wordt een gezellige middag, beginnend om 14:30. Dat is dan. En dan gaan we door naar 21 augustus. Ja, dat is in Hotel de Wereld met een pleinconcert. Wat ook heel erg leuk is altijd. Gisteren was het ook het pleinconcert met de mannetjes. Ook heel erg gezellig bij het terras. Dus mensen, gaan kijken op 21 augustus. Dan 23 augustus is er in Kolmschaten zijn weer de Dixie Crackers. 'S middags om 15 uur in de Kolmschaten. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan hebt u verder. Dan hebben we eigenlijk denk ik alles van de maand augustus bijna gehad. Nee, 28 augustus is in het oude raadshuis van Aalsmeer om 8:00 s'avonds Mr. B, oftewel Mark Brown uit Ann Arbor in de Verenigde Staten met boogie woogie en bluesmuziek. Begint om 8:00. En dan zijn er een paar concerten die ook al meteen plaatsvinden in september. En dat wil ik toch ten zeerste nog aanbevelen, want dat is ook in de buurt op 6 september bij de Storyville Jazz Band. En die hadden we vergeten. We hadden vorige week een prachtig concert. En dat is door mij niet vermeld. Excuses. Nogmaals. Maar om 6 september, 's middags om 14:00... kunt u naar een band die heel veel furore maakt. Dat zijn de Royal Croquettes. En verder is in dezelfde, want dat is dus in de Koempoelan van Museum Brombeek, wat de Storyville Jazz Band organiseert in datzelfde gebouw in Koempoelan op 20 september een concert met Scott Hamilton en Rijn de Graaf trio samen met een leuke zangeres uit Groningen, Marcela. En dat is om 14:00 middags en het is voor een heel goed doel. Dus mooi om dat bij te maken. Dat is van de Rotary. Nee, van de Lions Club. En dan is er ook op 13 september in Aachen Pedrito's Latin Kitchen om 11:00 ochtends. Wel weer op terras in Aachen. En u kunt ook op de 13e september in Westendorp in Zaal de Vos de Old Easer Jazz Band horen om 14:30. Eigenlijk was dat de band die al onlangs in de Storyville Jazz Club aanwezig was in de Koempoelan. Dus als u het nog wil inhalen, ga dan op 13 september. En verder is nog een mooi concert in Judishof op 25 september. En dat is met Tineke Posma. En wat ik zojuist nog op de mail kreeg is dat op 27 tot 29 augustus in Den Haag een soort na-Noordzee-achtig festival is in de grachten van Den Haag, open air. En dat is echt 3 dagen lang met heel veel verschillende bands. Dus zoek het op, Jazz in de Grachten in Den Haag. Nu, mensen, dat was het. We gaan door met de muziek. En ik heb een heel leuk stukje muziek bedacht. Dat is The Entertainer van Scott Joplin.
uitgevoerd door Rob Meeson en Ian Wieler in hun band.

Ja, dat was het heel leuk nummer. Wat ik zelf heel leuk vind. De Entertainer. Door eigenlijk een nummer van Scott Joplin. Nu gaan we verder met de muziek. En we danken u alvast voor het luisteren. Want we komen aan het eind van het eerste uur. En daarna gaat Wim Wicht verder met muziek die hij heel mooi vindt om zeker te laten horen. Maar mensen, dank voor het luisteren. We gaan zo nog een stuk doen. Just a little while to stay here.

Ja, ik had nog een ander nummer voor jullie bedacht, beste mensen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om er even te doen. Namelijk een stuk van Nat Gonella met O Mona. En dat wilde ik eigenlijk als einde doen. Dus dat proberen we nu nog even hier in te zetten. Bij deze.

0: Het schip werd gevonden na een tip en Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnikamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
3: Dames en heren, hartelijk welkom bij ons tweede uur van Jazz op Zondag. Ik ben Wim Wicht en ik wil wat meer moderne jazz laten horen. Dat wil zeggen, ik werd gisteren getriggerd door een samenstelling in het digitale blad tegenwoordig Jazz Nu. Van waar gaat de jazz naartoe? De vraag is natuurlijk, die eraan vooraf gaat altijd, wat is jazz eigenlijk? Wat behoort tot jazz en wat behoort niet tot jazz? Vaak wordt die vraag gepasseerd. En nu wil ik eerst de drie stukken laten horen waarbij je kunt zeggen dat het tegen jazz aanschuurt. En dat zijn mensen die ik met elkaar in contact heb gebracht ook, maar die ik ook de jazz min of meer ingeleid heb. En dat is in eerste plaats de Ierse violist Martin Hayes. En die heeft onlangs een plaat uitgebracht met zijn Common Ground Ensemble. En toen ontdekte ik plotseling dat hij toch invloeden van de jazz heeft geïntegreerd in zijn cd. En ik laat hier twee stukken van horen en dat is eerst de Longford Tinker.

0: Dat was Toss the Feathers door Martin Hayes en de Common Ground Ensemble. Martin die speelde onlangs in het Concertgebouw in Amsterdam. En hij vertelde het publiek dan ook dat hij zelf dan vaak negatieve gevoelens bij mensen opwekt. Of zeg maar weergeeft. Maar dat hij dat komt dan ook ontzettend over op het publiek. Want na een nummer als dit krijgt hij dan een donderend applaus, wat soms wel minuten aan houdt. En juist dat de mensen dit zo mooi vinden, daar wordt hij dus heel gelukkig van, zegt hij. Martin Hayes bracht ik ook in contact met Tommy Emmanuel. En ze hebben enkele concerten samen gedaan. Maar Martin als zijnde de grote ster uit Ierland. Als de nummer 1 fiddler of violist sinds vele jaren. En Tommy de grote ster uit Australië. Wil natuurlijk alle twee de grote ster zijn. Maar we hebben het samen toch goed gevonden. In ieder geval, een opmerking van Martin was bijvoorbeeld over Tommy, dat hij precies weet hoe hij het publiek moet bewerken en hoe hij moet overkomen. Hier wil ik dan een stuk laten horen wat van een concert is uit Belgrado vele jaren geleden door de Kings of Strings. Dat was een band die we toen gevormd hadden met Stochelo Rosenberg en Vladimir Stefanovski. En hier, die spelen hier het nummer van Mozart, Ronda à la Turk.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Dit waren Tommy Emmanuel, Stochlo Rosenberg en Vladko Stalinovski met het Ronda à la Turk van Mozart. En zo zie je dus dat ook klassieke stukken prachtig uitgevoerd kunnen worden of gearrangeerd kunnen worden door een muzici. Ik vraag me af wat Mozart hier zelf van gevonden zou hebben. Zoals ik me ook altijd afvraag wat Bach en Beethoven en Mozart gevonden zouden hebben van de jazz zoals die gespeeld wordt, met name de hardbop, bebop jazz. Maar goed, daarvoor leefden ze te vroeg en zijn ze er dus jammer genoeg niet meer. Het volgende stuk is ook iets van een saxofonist die van 74 tot 79 in Uitbleek hier in de Jazz Messenger speelde en waarvan we daarna nooit meer wat gehoord hebben, nauwelijks iets. Tot ik, naar aanleiding van mijn zoektocht naar de stukken of van Erik Klos die ik heb laten horen onlangs, tegenkwam op de Colin Curtis CD van Jazz, Dance en Fusion. En dat was het nummer Flying Collar. Waar we nu eerst naar gaan luisteren. Daarna zal ik de bezetting vertellen en de details hiervan. En dan laat ik daarna horen hoe David Snitter klonk in de Jazz Messengers van Uitblinking.

We luisterden hier naar David Snetter en het nummer Flying Color op de cd Sundering is het eigenlijk van op het Muse label. En dat is opgenomen 13 september 1978. En de andere muzici waren Ted Dunbar op gitaar, Kenny Barron op piano, Cecil McBee op bas, Billy Hart op drums en Guillermo Franco percussie en allerlei andere geluiden die hij maakte als een stationschef die op de fluit blaast, et cetera. Een jaar hiervoor, toen David al een tijd bij de Jazz Messengers was, hebben we de opname gemaakt in New York, 4 december 1978. Nee, dat is dus... het is 29 december 1977. En dat is... toen was de eerste uitblikje opname die wij van zelf gemaakt hebben. En dat was toen met... Valerie Ponomare op trompet, Bobby Watson op altsax, op bepaalde nummers ook Curtis Fuller op trombone en dan James Williams op bas, Dennis Irwin op, James Williams op piano, Dennis Irwin bas en Art op drums en op percussie af en toe erbij. Even vergeten hoe die heet. Sorry, dat bedoel ik bij de afkondiging wel. Dit nummer heet 1978.

Dit waren Heartbreaking and the Jazz Messengers met het nummer 1978. Een vreemde titel als de opname plaatsvond 29 december 1977. De gasten hierbij waren Curtis Fuller, die alleen het thema meespeelde, en Ray Mantilla, de naam waar ik zojuist niet op kan komen. En verder was de eerste solo van David Snitter, die we hier een feature geven, met verder Valerie Ponomarev op trompet, Bobby Watson op altsax, James Williams op bas en Dennis Irwin op James Williams op piano en Dennis Irwin op bas. Dit was de opname In My Prime Volume 1. En het volgende opname is, het volgende stuk is van In My Prime Volume 2, ook opgenomen op dezelfde dag. Alleen dit stuk is een jaar later opgenomen bij de volgende cd die we maakten met Reflections in Blue, die we niet in New York, maar in Nederland maakten in de Vendelstone Studio. En dit is een nummer Free For All, bekend van de Art Blakey Blue Note cd, gelijknamige Blue Note cd. En is een nummer van Wayne Shorter. Maar ik vind hier veel vlotter en beter gespeeld dan op de originele cd, maar dat kunnen we nou niet laten horen. Het nummer heet dus Free For All.

Dit was Free For All van Heartbreaking Adjustment News. Dat wil zeggen, de compositie is van Wayne Shorter. Al bekend van het Blue Note album van Free For All van ook Heartbreaking. En hier dus in een hoger tempo gespeeld. Het bijzondere is dat David Snitter, die hier ook weer op soleerde, zijn eigen opname maakte in datzelfde jaar, 13 september 1978. En deze opname is dus van 4 december 1978, hoewel op de plaat staat die op In My Prime Volume 2. De reden daarvan is dat ik dacht toen we allemaal van LP's op CD's overgingen, dat elke CD die uitkwam ook een uur lang moest zijn. Dus ik was wanhopig. Alle LP's opnamen die 40, 45 minuten, soms 50 minuten waren, moesten een stuk erbij hebben. Dat bleek verder later niet zo noodzakelijk te zijn, want iedereen kocht toch ook CD's die 40, 45 minuten kosten. Maar in ieder geval, daarom staat Free For All dus is toegevoegd aan In My Prime Volume 2. Nu draaien we van de volgende opname, dus die 4 december 1978 ook gemaakt is, Reflections in Blue, het nummer Stretching, een compositie van Dennis Irwin met dezelfde bezetting. En voordat er dus, want hier is ook iets bijzonders mee, wat Ria dus bij de afkondiging zal vertellen, maar hieraan voorafgaande wil ik nog even zeggen dat hierna eigenlijk Valerie Ponomarev en David, die al 5 jaar bij de Jazz Messengers waren, weggeblazen werden, zo noem ik het maar, door de binnenkomst van de eerste Winter Marsalis en daarna Brentford Marsalis. Waarvan de hele jazzwereld zo hoge verwachtingen had. Want Winton was de grote opvolger van Miles Davis bij CBS. Die toen weer ging spelen en niet meer bij CBS platen opnam, maar voor Warner Bros. Of de laatste, Bitches Brew is nog wel, geloof ik, voor CBS gemaakt. Maar daarna dus niet meer. Maar nu het nummer Stretching van Dennis Irwin met de bezetting zoals die was in 1974 tot 1979.

nu ga ik als Ria Wicht even hier inbreken. Want om even aan te geven wat hierna gebeurde. Stretching werd verkozen door twee jonge teenagers uit Houston, Texas, om op hun 18-jarige leeftijd iets uit te brengen. Voor een release van een plaat, namelijk ze noemden dat een sampling. En nou, toen in die tijd had niemand, het gaat dan over, ik weet eigenlijk niet precies meer de tijd, maar direct na de Stretching opname, werd er dus gezegd, wij gaan dat samplen. En werd er gevraagd aan ons en aan mij specifiek, vindt u dat goed of mogen we het gebruiken? En toen zei ik, oké, ik wist niet waar we het over hadden zelfs. En toen is dat gebeurd. En toen kwam daar een heel bijzondere nieuwe release uit. Die heette Rebirth of Slick. Oftewel Cool Like That. En dan That als D-A-T. En dat werd een stuk muziek, een uitgave, die dus meteen een Grammy Award won. De groep werd bijzonder wereldwijd bekend. Het was allemaal, iedereen moest het horen en iedereen vond het mooi. Want het was de geboorte eigenlijk van de hip-hop. En dat is dus het mooie. Wim vertelde zojuist van de diverse richtingen die in elkaar grijpen in de jazz. Zo zie je dat een stuk muziek van deze plaat, van deze opname Stretching, gebruikt is om een hip-hop song te starten die wereldwijd werd bekend. Daarmee werd ook, omdat het een periode markeerde, zeiden diverse films, scenario's en filmregisseurs en commercials, die muziek die willen we laten horen als een soort start van een era, een periode in de muziek, namelijk de hip-hop periode. Nou, dat is het bijzondere wat wij nu hier mee hebben gemaakt. En dat gaan we nu horen in Rebirth of Slick.

0: Axe butter how I zone.
1: Man, Cleopatra Jones.
0: And I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill.
2: Dit was je Cool Like That van hoe heet het groep ook weer?
3: Digital Planet.
2: Digital Planet. Oké, nu als laatste willen we laten horen een nieuwe opname die we maakten van de gelegenheid van het feit dat John Coltrane 23 september zijn verjaardag viert, dat hij 100 jaar wordt, net als Miles Davis enkele maanden geleden. En dit is een nummer, een interpretatie die ze geven van het nummer Alabama. En de bezetting is Ben van der Dungen, tenor sax en alt en sopraan sax. Rob van Bavel, piano, Manius Beets, bas en Erik Kienke, drums.

Ja, helaas, dames en heren, dit was alleen het intro van deze nieuwe opname die begin september uitkomt. En ik wil u danken voor uw aandacht. Volgende week zijn we er weer. Niet nadat ik gezegd heb dat de Timeless Jazzdag, die met veel bombardie wordt aangekondigd voor eind september, verplaatst wordt naar waarschijnlijk april volgend jaar. Dan weet u dat ook als onderdeel van de agenda. Of de niet-agenda. Tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, het is weer ongedwongen genieten van veel muziek en de vaste items in dit uurtje van de Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, gaan we allereerst lekker terug in de tijd. Dat doen we met Matt Bianco. Hier zijn ze met Yeah Yeah.
1: Ron van der Steen.
3: Zet ze weer op in de Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

0: Cliff. I got sunshine in the music. Nou, als dat het geval is, dan zit je dit uurtje van de muziekfabriek helemaal op rozen. In het midden hadden we Elisa Doolittle, Big When I Was Little. En we begonnen ons rijtje van drie met Matt Bianco, die gouden ouwe. En yeah, yeah. We gaan eens kijken waar we die jaartelling stopzetten. En dat doen we in de vorm van de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We zijn aanbeland bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. De band werd in 1984 in Birmingham opgericht door ex-leden van The Beat. Op het debuutalbum Fine Young Cannibals stonden de hits Johnny Come Home, Blue and Suspicious Minds. Een Elvis cover met medewerking van Jimmy Somerville. In 1987 scoorde de Fine Young Cannibals weer met een cover Even Falling in Love van de Buzzcocks. De naam van de band was afgeleid van de film All the Fine Young Cannibals. Met in de hoofdrollen Natalie Wood en Robert Wagner. Eind 1988 verschenen weer een nieuw album The Raw and The Cooked. Met de hits als She Drives Me Crazy, nummer 1 in zowel Engeland als de Verenigde Staten. Good Thing and I'm Not the Man I Used to Be. In 1996 kwam de band weer even bij elkaar voor het opnemen voor een hitverzamelaar. De hit She Drives Me Crazy stond die week op nummer 3 en een week eerder was dat op 4. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Rick Astley met Hold Me In Your Arms. Richard Paul Astley, zoals hij oorspronkelijk heet, werd op 6 februari 1966 geboren. Deze Engelse singer-songwriter, muzikant en radiopresentator heeft een aantal hits op zijn naam staan. Hij is vooral bekend van de mega-hit debuutsingle Never Gonna Give You Up uit 1987. Hij stond nummer 1 in maar liefst 25 landen, waaronder Nederland. Andere hits waren onder meer Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love en Cry For Help. Astley is een van die mannelijke solo-artiest waarvan zijn eerste 8 liedjes allemaal in de top 10 in de UK staan. In 1993 had hij ongeveer 40 miljoen platen wereldwijd verkocht. Het nummer Hold Me In Your Arms zou in Nederland geen grote hit worden. Die week stond hij op nummer 35 en kwam het van 27 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar week 9 van 10 maart 1989.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit.

Deze zang is veel te vroeg gestorven op zeer jonge leeftijd. Rick Astley. Twee liedjes uit het jaar 1989. Dit was de kleine hit Hold Me In Your Arms. En die grote hit die was van de Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy.

0: zomaar even in de groep. Is het een beetje naar je zin, muzikaal gezien? Als dat nou niet het geval is, laat het even weten, hè? Via rondvandesteen.nl en anders via Facebook. Straks ga ik het rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Hij kwam ter wereld in Wales, Engeland op 7 juni 1940. Deze popzanger heet oorspronkelijk Thomas John Woodward en is een zoon van een mijnwerker uit South Wales.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Vooral in de jaren 60 en 70 was hij een wereldster en voor menige vrouw een sekssymbool. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits zoals She's Not Unusual, Delilah, The Green Green Grass of Home en She's a Lady. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten als Elvis Presley, die tevens een goede vriend was van Jones en Frank Sinatra. Eind jaren 90 kende hij een revival met het album Reload, met erop de hit Sex Bomb. Op 29 maart 2006 werd Jones geridderd door de Britse koningin Elisabeth II. Uit onze jukebox draaien we de hit uit 1968, Delilah. Je aandacht graag voor Mr. Tom Jones.
1: Jukebox Classic.

0: De Muziekfabriek.
1: Ik heb ze wederom zorgvuldig voor je geselecteerd.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: En dan heb ik het over de muziek. Drie liedjes op rij geplaatst. Lily Allen, Not Fair. Daarvoor Steve Miller Band, The Joker. En we begonnen met die Nederlandstalige van The Sunsets en Django Wagner.

0: Rijnstreek FM. Relaxed. Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
1: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb, is de Muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Damita Jo Jackson.
1: Oude lullenplaat.
0: En Janet Jackson is het jongste kind van de grote muzikale familie Jackson.
1: Oude lullenplaat.
0: Met haar ouders woonde ze samen met 8 oudere broers en zussen in een huis met 2 slaapkamers. Haar vader werkte als kraambediende in een staalfabriek en haar moeder als winkelbediende. Op het moment dat zij een peuter was, traden haar oudere broers de Jacksons in nachtclubs en theaters op. Op 7-jarige leeftijd streefde Janet door haar liefde voor paarden naar een carrière als jockey. En had ze niet de intentie de showbusiness in te gaan. Haar vader dacht daar echter heel anders over en zag al vroeg potentieel in haar. Op 9 april 1974 gaf ze samen met bijna alle 9 familieleden haar eerste optreden in Las Vegas. Janet werd al snel een ster van de show. Met het imiteren van verschillende beroemdheden uit die tijd als Cher, Mary Osmond, Tony Tenniel en Mae West in het bijzonder. In een latere periode zou ze uitgroeien tot een beroemdheid en zou ze als soloartiest vele hits scoren. Vervolgens verschenen veel singles en albums en heeft ze een carrière die er zeker mag zijn. Een van haar grote hits is toch wel That's the Way Love Goes. Luister naar Janet Jackson.
1: Oude lullenplaat.

De oude lulplaat. Janet Jackson en That's the Way Love Goes. Volgens mij lekker licht erotisch. En wat zit er toch ook een heerlijke zin in. My love is blind. Can you see my desire? Nou, de rest mag je zelf invullen. Verder hadden we nog Enrique Iglesias met Ciara. Take back my love. En we draaiden ook nog...

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd, maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira, die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
0: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
2: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Zwaan met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt